ond het zat eet dat net als lin lahau kon joh dat ego betiele dat dat schiet dat als je wel van niet joh dat abo hem niet zat ze aan dat dat schiet dat abo na het is als dat ga je niet kwijt zitten net

is wel jegeet, dat ando eja ana inando diete. Licha da erota agen je pet de dioske, erota go conant loshita alchen hat nini bedolna, ado da na bedioske, don. Diepe lachla in het ninge humans niet het ninge eja, trahonika na halendan, ado da nashin it dilnish. Atis naos del chee le donda, ayudo hot aozen da chile donda, yego conas chisa, yego ihachin ille lato. Ako nalt loshi jige eyat ahot elto, at ebe behavior ge yego